0: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
1: Ons begin musiek dan bons met die mars uit Bizet's orkiessuite wat gebaseer is op sy opera Carmen. Die orkes van Luik in België onder leiding van Paul Strauss voer dit uit.

En dat was een mars uit Bizet's Carmen Orkest Suite. Nu sing Sumio, Victor Herbert, zijn Italiaanse straatlied. Dit komt uit zijn stoute Marietta.

En ons het geluister na die Italiaanse straatlied van Herbert. Vervolgens die rondo deel uit Hofmeister se fluitkonsert in G majeur. Lawrence Lennett lei die Engelse Kamerorkes met Ingrid Dinkvelder die solis.

Dit was een verwerking van Pachelbel's kanon in D-majeur. Die tekst is verzorgd door Cleo Lane, wat ook zelf gesing het, James Galway het die fluit bespeel. Cleo's man, James Dankwith, het die verwerking gedoen. Nou, die thema en enkele variaties. Die componist is onbekend. Die Salzburgse jeugorkees voor het uit.

En ons het geluister na tema en enkele variaties van 'n onbekende komponis. En dit moet seker maar Leopold Mozart, pa van Amadeus Mozart wees, want die werk kom baie ooreen met sy, dis nou Leopold Mozart se speelgoed simfonie. Jy luister na Musiek van Bons hier op RSG saam met my Terrence April. Wat van die werk van Antonio Carlos Jobim? Hou aan met sing. Benita Valente en Thomas Allen word bygestaan deur Sharon Ispen.

En dit was Hou aan met sing van die Braziliaanse componist Antonio Jobim. Hier is Philip Cassart nou met eers wals van Misha Levitsky en dan ook een van Auguste Durand.

Dit was de wals van Auguste Durand van Frankrijk en toe vroeger een van de Russische componist Michel Levitsky. Dietrich Fischer-Dieskau sing nou Konrad Krautzer se Die Mühlwil. Hartmut Hill begelei om. Die hoorspeler is Klaus Wallendorf.

0: Ons het geluister na die Mulewiel van Kreutzer.
1: Hallo, RSG luisteraars. Ek is Anjon Tien, dirigent van Nederland. Jy luister na Muziekbonbons op RSG.
0: Ons strijk die horkies van Muziekbonbons dig met John Duffy se Spaanse dans uit sy erfenis symfoniese danssuite. Richard Williams lei die koninklijke Philharmoniese orkest. Groetens tot volgende keer.

Môre Pongo, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy te daar met Maltin Edberg, dan wat joy toe ek met kakken en toe radio XKFM, en klas hy, dan ja, joy te daar met Maltin Edberg.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

jij is, omdat je hart van goud is, omdat vrede daar bij jou is. Dus zo kom, omdat jij mijn zoon is, omdat mijn hart bij jou is, omdat jij mijn

Marley Netling. Hierheen stuur jy in namens jou ouma, Nanny Koorts van Harold's Bay. Uit Enrique Granados se 12 Spaanse danse speel ek die 8ste deel, Sardana. En die pianist is Alicia de la Rocha.

Die prelude tot Bach se cello suite nommer 1 in G majeur, dis uitgevoer deur Jojo Ma. Marilyn, Irian stuur in namens Marie Braam in Belleville. Be Still My Soul, wat oorspronkelijk kom uit Jean Sibelius se groter werk Finlandia. Hier word het uitgevoer deur die Tabernakelkoor van Temple Square.

In Musiekbonbons van 6 Augustus is daar muziek van onder andere Anatoly Liadov en Giovanni Paisiello. Ik kan ook luisteren naar een prachtige koorwerk van Schubert. Musiekbonbons op 6 Augustus om 20:09 die aand en herhaling dinsdagochtend om 4:00.